0: worden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: de nacht. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: sjokken.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Makelaardij Twan Pols uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen naam opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
1: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915.

We gaan naar puur vakmanschap van de Britse formatie Mama's Gun. Frontman Andy Platt, die je natuurlijk ook kent als de stem van het yardrock duo Young Gun Silver Fox, nam de track Joy volledig analoog op voor hun meest recente album Dig. Het resultaat is een authentieke sound die herinnert aan grootheden als Bill Withers en Curtis Mayfield.

Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarden tussen de 11 en 16 graden.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: van Kuik. Dichter bij jouw favoriete muziek dan je denkt. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemorgen. Makelaardij Twan Pools uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
5: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Teddy Swims, de man met de meest rauwe en soulvolle stem van dit moment, is terug. En op deze nieuwe single, Break Up in Reverse, bezingt hij een herkenbaar maar pijnlijk gevoel. Wens om een relatiebreuk volledig terug te draaien en de tijd stil te zetten, alsof je de film in zijn achteruit afspeelt.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Vanochtend wordt koele lucht aangevoerd vanuit het noordwesten, wat zorgt voor overwegend bewolkt weer en lokaal een spat motregen. De temperatuur blijft relatief laag.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
7: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
10: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1961, Johnny Hoes, och was ik maar. Goedemorgen. Dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Naus en ik ben bij je tot 9 uur. 1959, Connie Francis, My Happiness.
1: Jo Naus, Als de Jeugd Nog in Bed Ligt. Omroep Land van Kuik.

1959, Connie Francis, My Happiness. De leeftijdskorting in het lokale regionaal openbaar vervoer voor circa 3,8 miljoen 65-plussers wordt stopgezet. De seniorencoalitie, waar ook ANBO, PCOB deel van uitmaakt, waarschuwt voor groeiende ongelijkheid en stapeling van mobiliteitskosten. Openbaar vervoer samenwerkingsverband DOVA maakte bekend dat 65-plussers per 1 januari 2027 niet meer tegen een gereduceerd tarief met bus, tram en metro kunnen reizen. De oudere bonden maken zich grote zorgen over de gevolgen voor miljoenen ouderen die steeds vaker te maken krijgen met oplopende kosten en digitale drempels. Meer daarover in dit uur. 1969, Freddie Quinn, Als ich noch ein Junge war.

1961, The Butterflies met Brigitte Bardot. En Freddie Quinn zong in 1969, Als ik nog een jongen was. Volgens de organisaties komt het verdwijnen van de leeftijdskorting op een kwetsbaar moment. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, mantelzorg te verlenen of sociale contacten te onderhouden. Uit onderzoek van de ANBO-PCOB blijkt dat 2 op de 3 ouderen het OV nu al te duur vinden. Onder ouderen met een smalle beurs loopt het op tot meer dan 90%. 1960, Brenda Lee, Jambalaya.

En je hoorde Tina York, een opname 1975 met de Liechtensteiner Polka. En Brenda Lee zong in 1960 het Jambalaya. De organisaties vrezen dat betaalbaar openbaar vervoer voor ouderen afhankelijk wordt van de postcode. Nu de landelijke korting verdwijnt, bepalen provincies en vervoerregio's straks zelf welke groepen korting krijgen. Daardoor dreigt de lappendeken van regelingen te ontstaan. In de ene regio kunnen ouderen gratis of met korting reizen, terwijl ouderen een paar kilometer verderop aanzienlijk meer gaan betalen. 1965, Trea Dobbs, de Plum Plum Jenka.

1959, je hoorde Paul Anka met Lonely Boy. De Ploem Ploem Djenka werd gezongen door Trea Dobbs in 1965. Lokale kortingsregelingen bereiken bovendien vaak grote groepen ouderen niet, omdat ze gekoppeld zijn aan strikte inkomensgrenzen. Veel ouderen met een laag of middeninkomen vallen daardoor buiten de boot, terwijl hun financiële draagkracht nauwelijks verschilt van ouderen die wel onder minimaregelingen gaan vallen. Camilo Velgen, het jaar 1969 ga je horen met La Lontananza.

En dan, je hoorde Tjingeling van Johnny Lyon uit 1966... en Camilo Velgen zong in 1969 La Lontananza. Terug naar 1957, naar Johnny Ray. Yes Tonight, Josephine. Yep, yep.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Both Sides Now. Iedere morgen ben ik weer benieuwd wat er op het labeltje staat dat aan mijn Pickwick theezakje geplakt is. Vanmorgen stond er de volgende opmerking. Welke aanbieding kan je nooit laten liggen? Tja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Als ik in een boekwinkel ben, dan jeuken mijn vingers, want altijd zie ik wel een boek dat ik mee naar huis wil nemen. Boekhandels zijn voor mij de Hof van Eden, waar allemaal appels hangen die ik wil plukken. Op nummer 1 staat bij mij boekhandel Donner, een monument in Rotterdam. Donner is te vinden in het voormalige bankgebouw van de Amrobank aan de Coolsingel. Uren kan ik er doorbrengen, zonder me te vervelen. Nu zijn er ook nog twee bijzondere boekhandels in Nederland. En dat is boekhandel Dominicanen in Maastricht, die in de Dominicane kerk gevestigd is. Misschien wel de mooiste boekhandel van de wereld. Alhoewel de Van der Velde boeken, gevestigd in de Broerenkerk in Zwolle, er ook mag zijn. Het is een monumentaal gebouw met een moderne inrichting. Nu heb ik onlangs een boek gekocht, niet in een boekhandel, maar in het museum van Bommel van Dam in Venlo. Daar was de expositie Grijs Art on Aging, waar gekeken werd naar het ouder worden in een vergrijzende samenleving. Het was geen eenduidig verhaal, soms confronterend en soms ook ontroerend. Eerlijk gezegd werd ik er niet vrolijk van. Bij de balie lag een boekje Nieuw-Oud, dat levenslessen vertelt van rolmodellen, en dat boekje kon ik niet laten liggen. Op de voorpagina staat een foto van Marianne Berk, die onlangs op 91-jarige leeftijd is overleden. Veel indruk maakte het verhaal van Joni Mitchell op mij. Na een beroerte kon ze niet meer lopen en praten, en de artsen waren pessimistisch over haar herstel. Maar muziek heeft ervoor gezorgd dat ze 10 jaar na haar hersenbloeding weer opgetreden heeft, en op het Newport Folk Festival heeft ze met veel gevoel Both Sides Now gezongen. Een liedje dat is geschreven door iemand die in een vliegtuig op de wolken neerkeek, terwijl hij enkele uren daarvoor de wolken boven zich zag. De boodschap is dat je problemen vaak van twee kanten moet bekijken. Was getekend Baris.

0: verzoek van Barris hoorde je Both Sides Now van Joni Mitchell uit 2022. Passende bij zijn column van vandaag.
1: Als de jeugd nog in bed ligt. Een programma voor senioren op Omroep Land van Kuik. Met

1968, je hoorde de Bartino's met Moest dat nou? En Uli Martin zong in 1972 Ich träume mit offenen Augen von dir. We gaan luisteren naar Elvis Presley, 1959. A Fool Such as I.

1972, Peter Orloff, de Jonge met de mondharmonica. En daarvoor hoorde Elvis Presley, 1959, A Fool Such As I. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kuik. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroepland van Kuik wens je nog een hele mooie week. Er ligt een plaatje klaar van de Dynamic Rockers uit 1974. Dat is een groep uit Tilburg met Blue Bayou.

Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
7: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer op Nijssen geen incident. Maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Alen vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes, tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. rijdt met een T.
8: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat, met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: We starten deze mooie zondag met een ode aan de zondag door Janne Barends. Ze is de winnares van Talent Unplugged met Zondagochtend.

Nu op Omroep Land van Kuik. Een overzicht van enkele evenementen, informatie en tips. Met een kleine greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 19 juli. Beugen, kofferbakverkoop door het Gilde Beugen van 9 tot 3 uur op het Kerkplein. Westerbeek, de 38e Oostdag van 10 tot 5 uur door de Twisse Dorsters, locatie Stevensstraat 41. Entree is gratis. Boksmeer, een Weijerconcert van 3 tot 6 uur door het Vierdaags Orkest. Organisatie De Weijer, Raadsingel 1. Tickets via het Weijerconcert a 13 euro. In Kuik is er een mini smartklappenfestival van 1 tot 4 uur op het Maasplein. Zoals jullie weten, of misschien niet, de 108e Nijmeegse Vierdaagse gaat dinsdag van start. De feesten bieden dagelijks honderden optredens, verspreid over tientallen podia in de binnenstad van Nijmegen. In alle dorpen is het tijdens de doortocht een groot feestgebied. Gedurende de week is er in Kuik van alles te doen in het centrum. Muziek en concerten. Vierdaagse zeskamp. XXS Huttenbouw. Middag. Voor alle evenementen zie je Vierdaagse feest Kuik. Omroep Land van Kuik wenst alle lopers succes en de toeschouwers veel plezier. Nu een gedicht van Loes Schaap. Vierdaagse lopen in Nijmegen. Als je toch in Nijmegen bent, kom dan naar het Vierdaagse evenement. Een wandelfestijn die zijn weerga niet kent. Duizenden lopers zijn op de been. Lopen 4 dagen lang in en rond Nijmegen heen. Veel bezoekers zitten langs straten en paden om de lopers onder muziek en veel applaus iedere dag weer binnen te halen. Een festijn van vriendschap en geweldige harmonie. Elkaar steunen en leunen tot aan de laatste dag. Omdat je, als je nog kan lopen, via de Via Gladiola en luid applaus je medaille halen mag. U luistert naar Verder van Ricky King. En daarna naar Peter, Sebastian en Tina Heeschen met Ganz tief in meinem Herzen. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier!

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie week van. En blijf gezond. En graag tot een volgende keer. Na dit nummer van Henkje Wijngaard komt nog een stukje Zware Jongens. Land van Maas en Waal.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
4: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en het zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
9: Ja.
10: Ja.
9: Ja.
8: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
12: Hey, ik ben je auto.
9: En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, een hele goede morgen op deze zondagochtend. Deze zondagochtend, 19 juli van het jaar 2026. Het jaar, het is vandaag een dag van niks, staat er eigenlijk. Niks bijzonders, mensen hier dan niet in Nederland. Maar er wordt wel gezegd, er zijn verschillende dagen van het paard. Paard van het rijpaard, het elegante paard. En wij maken er gewoon vandaag een dag van het trekpaard.
1: Of een hobbelpaard, dat kan ook.
0: Ja, we maken er een hobbelpaard dag van.
1: Nou, je hebt toch wel eens een paardje in het park lopen.
0: Nou, en daar heb ik een hele leuke plaat voor. Weet je dat? Echt.
1: En daar staat wel een paardje in de gang. bij buurvrouw Jansen.
0: Nou, wij maken gewoon vandaag de dag van het hobbelpaard. En ik heb er een hele leuke plaat voor. Echt.
1: Nou, echt. Ik ben benieuwd.
0: Ja. Dat is eigenlijk een beetje een hit en origineel.
1: Oh, nou, dan gaan we dan...
0: Gaan we dan luisteren?
1: Laat me maar eens verrassen, John.
0: Ja, ik ga daar iets van maken. Ja. De dag van het hobbelpaard maken we ervan.
1: Ja, je blijft lachen tot de klok van 12 uur.
0: Ja, inderdaad. we hebben vandaag gewoon eigenlijk niks bijzonders. Ja, we hebben wel iets bijzonders. Vorige week hadden we dus René van Rooij in de studio.
1: Ja.
0: En het was gewoon hartstikke gezellig. Een kopje koffie erbij gedronken. En voor we René eigenlijk de deur uitging, had hij zijn sigaret al achter de oor zitten.
1: Ja, dat kan hij niet missen.
0: Dat kan hij niet missen. Even op zijn tijd een pretcilinder, zoals hij dat noemt.
1: Pretcilinder.
0: Een pretcilinder, gewoon een flesje bier. Een pretcilinder. En een checkje erbij. Ja, misschien worden we er niet oud mee, maar als je er zo gelukkig mee leeft, dan is dat prima.
1: Ja, hij leeft er in ieder geval gelukkig mee. Maar vandaar hebben wij een lekkere primeur.
0: Ja, we hebben een primeur van, die heeft hij ons van de week toegestuurd. Van pap en pudding, want dat is waar René erbij doet. Hij deed vroeger de WC Experience, weet je nog. En tegenwoordig zit hij bij de Paloma's. Maar hij doet daarnaast, heeft hij ook altijd pap en pudding gedaan. Die hebben een nieuwe plaat uit. Het gaat over Shariah. En wij gaan daar gewoon straks even een plaat van draaien.
1: Ja.
0: Ik denk in het eerste uur.
1: Ja, officieel komt die pas volgende week uit. Maar,
0: donderdag komt die uit.
1: Donderdag. Maar ja. Wij doen maar even de zoude schoen aantrekken en we draaien hem al.
0: Wij hebben dan gewoon, wij zijn dan een streepje hoor.
1: Ja. Stripkeveur.
0: Stripkeveur.
1: Ja. Kortom, we zitten weer vol tot de klok van 12 uur en we hebben straks nog een keer het weer. Voor de komende week.
0: Ja, klopt.
1: We hebben geen krant vandaag, hè, John?
0: Nee, want ja, Kees is eigenlijk nog op vakantie. En vorige keer vond ik het al... vond ik het eigenlijk al knap.
1: Ja, dat hij vanaf zijn vakantieadres toch aan dit programma mee wil werken. En we gunnen hem van deze week lekker rust.
0: Ja.
1: Maar niet zo terug volgende week, dan is hij er ook weer.
0: Ja, daarom. Nee, ik was even een leuke plaat aan het zoeken. Maar deze is trouwens ook heel leuk. We gaan naar de jaren 80. We kennen nog Colonel Abrams en Trapped.

0: Yeah. Trapped Colonel Abrams.
1: Colonel.
0: Colonel. En dat is dan
1: de militaire dienst zijn geweest.
0: Ja, dat is dan zo'n man die. Dan, waar hoor je tegenwoordig ook niks meer van. Dat is gewoon zo'n eendagsvliegje geweest. En wie kent het nog in de jaren 80? Maar het is wel weer eens leuk om weer terug te horen.
1: Ja.
0: Omdat wij het vandaag de dag van de hobbelpaard noemen, ga ik daar een plaat op draaien. En dan draai ik eerst gewoon. Het is een beetje de hit in origineel, maar het origineel is eigenlijk een veel groter hit geweest. Maar Huub Ang, Hang Op, heeft er gewoon een Nederlandse versie van gemaakt. En daar gaan we gewoon even op lachen, op de dag van het hobbelpaard.

deze man die komt volgens mij naar Baarle-Nassau of er ergens die kanten op. En ja, hij maakt ook al jaren feestmuziek. En het kwam natuurlijk, ja, zal het natuurlijk verhouden, want hij zingt het zelf ook. Hier vandaan.

0: En inderdaad, daar kun je helemaal niks van verstaan.
1: Nee, dat...
0: Maar ja, dat heb je wel met mee.
1: Het zal ook wel een overpaard zijn, denk ik.
0: Ja. Nou, op de videoclip daar loopt hij inderdaad volgens mij met een stokpaard rond of zo, iets dergelijks.
1: Ja, zie je wel.
0: Ja.
1: Zij het toch?
0: En ja, natuurlijk, Huub Hang Op kan het natuurlijk niet laten om op sommige platen gewoon... ja, dus eruit te steken. Maar zo had je vroeger ook Dingetje en zo allemaal. En ja, volgens mij nu, Huub Hang Op doet ook niet zo gek veel meer. Ook een beetje in zijn nadagen.
1: Ja, denk ik ook.
0: Maar daar was het dus origineel van afgepakt. Nou, wij gaan even heel iets anders draaien. Kent u deze nog?
1: Ik wel.
0: Ik ook.

0: zomerse muziek. Hè?
1: De meisje net, ja. Al van jaren geleden, zeg maar. Ja, had ik even nu. Ik heb het niet opgezocht hoe lang geleden, maar goed.
0: Maar heel lang
1: geleden. Nou, wat gaan we doen?
0: Wat nog niet zo lang geleden is, op het ogenblik is het nog bezig. De Tour de France.
1: Oh ja, leuk, ja.
0: Dus daar hoor je hem de hele dag op de tv en op de radio. En Frans Duits heeft er een mooi plaatje voor gemaakt.
1: Oh, nou ja.
0: Samen met de Lange Frans en de Voorhoede.
1: Oh.
0: Ik weet niet wie de Voorhoede is, maar...
1: Nee, zoek we even op dan, wie de Voorhoede is.
0: Het gaat zo'n beetje over de Tour de France.
1: Nou, mooi. Je m'appelle

0: Twee Fransen.
1: Twee Fransen op rij. Ik heb het even opgezocht, maar ja, daar word je niet wijzer van. De voorhoede van de naam van hun is gewoon een feestformatie in samenwerking. Nauwe samenwerking met Lange Frans, Frans Duits. Samen brachten ze onder andere het nummer Tour de France, Hey Fransie.
0: Ja, maar, nieuw in het top.
1: Ja, dat voorhoede is gewoon de samenwerking.
0: Maakt niet uit.
1: Maar ja, nee, is helemaal prima. Even voor het andere. Het is vandaag wel een prachtig mooie weer. Hoor. Het blijft over algemeen droog en we hebben zo'n 24 graden. Maar straks krijgen we natuurlijk meer van het weer. En dat wil eigenlijk zeggen dat uniek weer is voor naar Westerbeek te gaan. Want daar is voor de 38ste keer de Westerbeekse oogstdag. Dus dat is dus vandaag. De Twiste Dorse 38e editie van de Westerbeekse Oordag. Dit jaarlijkse evenement biedt bezoekers unieke kans om agrarische geschiedenis uit het verleden te beleven. Daar zal ook wel natuurlijk van alles zijn.
0: Ja, dat klopt. Ik heb de tractoren vanmorgen al gehoord die richting Westerbeek tuften.
1: Dat was natuurlijk, hoe heet ze?
0: De peeltuffers.
1: De peeltuffers gingen ook.
0: Ze tuften naar de peel.
1: Daar is dan van alles te zien op tractorgebied, op historisch landbouwgebied. En ja, daar zal natuurlijk ook hier en daar een springkussen zijn en weet ik niet allemaal wat, muziek. En natuurlijk bier volop.
0: En een hapje en een droogje.
1: En een hapje en een drankje. Dus van 10 tot 5 in Westerbeek. De oogstfeestdag. Dus ja, daar kun je nog naartoe fietsen. Of pak de auto. Maar,
0: of de tractor.
1: Of de tractor, ja, inderdaad. De tractor, neem je tractor
0: mee. Paard en kar, kan ook nog. Dat zou een man niet meer doen, hè?
1: Nee. Gaan we Paul Simon of
0: Paul Simon, ja, Graceland.

0: Van het gelijknamige album Graceland.
1: Ja. Wilde die Elvis gaan bezoeken of zo?
0: Ik denk het.
1: Huh?
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nou, dat was een super album. Ja? Ook met de Afrikaanse... echt met de Afrikaanse cultuur van echte Afrikaanse artiesten.
1: Ja.
0: Ladysmith Bombasa.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Dus meer van die echte lokale Afrikaanse artiesten.
1: Oh, oké. Okay. Nou, goed.
0: Country and Western van de Mavericks.
1: Oh, ik... ja, is goed.
0: Oh.
1: Ja, nee, ik had nog even te zeggen dat vandaag in ieder geval inbox meer. Het vierdaagse concert, die bestaan 40 jaar, die zijn daar een hele tour mee aan het houden. En vandaag doen ze in de Weijeraan van 3 uur vanmiddag tot 6 uur vanavond. Dus 3 uurtjes. Het vierdaagse orkest met diverse mannen en vrouwen die daar langs op zullen treden. Natuurlijk, het is niet alleen het orkest wat daar zit te spelen, maar ook zangers en zangeressen. Een hele mooie entertainmentmiddag. Zeker de moeite waard om te gaan horen.
0: Zeker doen.
1: Ja, nou, de Mavericks?
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Ja, de Mavericks en Dance the Night Away. Moet ik even zeggen, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag zal het rond Oevelt een beetje druk zijn met de paarden. Waarom? Nou, er zijn de trainingsdagen voor gevorderde ruiters vanaf 12 jaar om een beetje in het verkeer beter uit de voet te gaan. En dat is gewoon de hele week. Van 9 uur 's ochtends tot 4:30 middags vanaf de zorgmanege de sprong vooruit in Oevelt. En dus als u in de buurt van Oevelt uit, houdt u daar ook dan even een beetje rekening mee. Natuurlijk met die ruiters natuurlijk. Want ja, zij zijn daarvoor aan het leren natuurlijk.
1: Ja, en heb je een hobbelpaard, kun je gewoon meedoen.
0: Ja, dan kun je er achteraan rennen met je hobbelpaard. Ja, doen we de primeur of verwachten we nog een plaat?
1: Nee, we kunnen de primeur er wel in gooien. Is dat nou...
0: We hadden vorige week René van Rooij in de uitzending. En die had al alles beloofd. Als de nieuwe pap en pudding uitkomt, dan stuur ik je hem toe. Nou, dat heeft hij van de week gedaan. En hij komt donderdag pas officieel uit, maar...
1: Wij doen hem toch vast, hè?
0: Wij draaien hem toch vast. Ja. En dat is... Shania wil een event.

0: Ja, kosten nog moeite is gespaard.
1: Ja, dan wil ik wel. Ze hebben er geen telefoonnummer bij gezet.
0: Voor Shania?
1: Ja.
0: Nee, ja, maar ja, als ik op laatste uur, dan doet ze toch nog weer met een oude. Maar goed, dat was de premier natuurlijk van Pap en Pudding. En toch wel leuk dat wij die dan mogen draaien. Want donderdag komt die officieel pas uit.
1: Zo is dat. We hebben hem vast gehad. Hè?
0: Nou, ja, ik had al even officieel toestemming aan René gevraagd. Maar volgens mij ligt hij nog op één oor. Die zullen gisteravond wel opgetreden hebben. Dus denk ik. Pharrell Williams.

0: Een schreeuwende Pharrell Williams met Freedom. En nummer kan ik natuurlijk wel. Is ook een hit geweest. Maar ik vind toch natuurlijk Happy natuurlijk veel mooier.
1: Ja, van hem. Dat is wel een hele grote hit geweest. Hè?
0: Dat is een hele grote hit geweest.
1: Wat ook een grote hit is geweest.
0: Nou?
1: Maar we zijn hem bijna vergeten.
0: Oh ja, we zijn hem bijna vergeten. Nou, dan laten we dan even...
2: Misschien ken je hem niet meer. Maar bij Perron 4 hoor je hem wel weer. Ja. De vergeten hit.
0: Nou, wat is er vergeten, Martin?
1: Ja, ik was hem niet helemaal vergeten, maar die zanger, je hebt er al lange tijd niks meer van gehoord. Hij treedt nog wel op, regelmatig. Jody Bernal hebben we dan gewoon.
0: Oh, ja.
1: En die had al meteen een woeker van een hit, zullen we maar even zeggen.
0: Ja.
1: Cassie Cano.
0: Ja.
1: En was een superhit, maar we zijn hem een beetje vergeten.
0: Ja.
1: Maar door ons programma Perron 4 halen we hem helemaal terug.
0: Ja, poetsen we hem weer op.
1: Ja.
0: Komt-ie.
1: Cassie Cano.

0: Jordi Bernal, en het was toevallig, Martin, dat weet jij niet, maar ik deed vrijdagavond aan een hitster. Ken je dat, hitster?
1: Ja.
0: Nou, ik zat hitster te doen met een aantal mensen gewoon aan tafel. En toen hadden we het nog eigenlijk over Jordi Bernal.
1: Hij is ook toevallig.
0: Ja, er werd ook eigenlijk gezegd van, nou, dat hij tegenwoordig eigenlijk niet zoveel meer van hoort. En dat het eigenlijk toen wel een...
1: Ja, maar zit vaak in een tattoo shop, want hij zit helemaal vol dus.
0: Oh, zit hij helemaal vol. Ja, nou, nee. Dan
1: heb je wat te lezen als je hem tegenkomt. Hè?
0: Waarom? Dat wil ik niet zeggen. even nog, het is vandaag dit jaar voor de derde keer. Er komt nog één keer, dus op 30 augustus. Ik heb het natuurlijk over de kofferbakverkoop van het Gilde in Beugen op de Kerkplein. Dat is om 9 uur al begonnen. Dus als u echt de mooiste spulletjes hebt, dan bent u al lekker te laat. Maar kunt er altijd nog eventjes naartoe. Het is aan het Kerkplein 6 natuurlijk in Beugen. Ja. Het Sint-Antonius, Sint... Sebastianus Gilden. Redelijk sacrament Gilden. Jezus, hoe krijg je dat allemaal uitgesproken?
1: Ja. Moet wat te schrijven hebben.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, dat dus.
1: Dus heb je misschien nog ergens een kofferbak liggen die je ook wilt verkopen?
0: Ja, Martin. Inderdaad. Nee.
1: Muziek van Brian Ferry.
0: Ja, dat is goed.
2: Nieuws, informatie, muziek en entertainment. Met John van Ginsen en Martin Nabuurs. Dit is Baron 4.

0: vond het altijd een beetje een mysterieuze man. Die Brian Ferry.
1: Ja, zo kwam hij wel een beetje over, ja.
0: Ja, van...
1: Maar zijn muziek is toch altijd leuk.
0: Dus. Altijd in het zwart, een beetje donker haar. Ja. En een beetje een vreemde manier van... Hij had wel een echte, een beetje een dandy look naar de vrouwen toe, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Brian Ferry en Don't Stop the Dance. Ik weet niet of hij tegenwoordig nog iets doet of dat hij nog...
1: Geen idee.
0: Nou, was in ieder geval wel een heel leuk nummer van hem.
1: Maar de tijd zit er weer op voor het eerste uur, John.
0: Ja.
1: Het ging weer snel.
0: Het ging weer ontzettend snel. Dus
1: ja, we gaan we nog even op de fiets en dan...
0: En dan fietsen we even naar de reclames toe.
1: Ja, en dan zijn we na de klok van 11 zijn we weer terug.
0: Ja, precies. Tot.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
7: De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer is volgens hoogleraar constructieleer Rob Nijssen geen incident, maar een teken dat het fundamenteel misgaat met de Nederlandse bruggen en viaducten. Hij noemt de situatie eerder een tragedie dan een klucht. Al in 2019 stelde hij met hoogleraar Ben Ale vast dat Nederland aan een ramp ontsnapte, vergelijkbaar met de Morandi-bruginstorting in Genua met 43 doden. De ticketprijzen voor de WK-finale tussen Argentinië en Spanje blijven stijgen en bereikten €8.400 voor de goedkoopste kaartjes tegenover €5.700 afgelopen maandag. Voor de halve finale Engeland-Argentinië golden prijzen vanaf €6.600. FIFA hanteert vraag- en aanbodprijzen vergelijkbaar met andere Amerikaanse evenementen. Het Amerikaanse leger meldt dat 2 militairen zijn omgekomen bij een Iraanse aanval in Jordanië. Een derde wordt nog vermist. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend, in afwachting van het informeren van de familie. De militairen beschermen tegen drone- en raketaanvallen vanuit Iran. Golfstaten spreken van oorlogsmisdaden. De grote brand in het Noorse Krokstadelva, die gisteren rond 3:30 ontstond en meer dan 100.000 huizen verwoestte, is nog steeds niet onder controle. De brandweer zette 3 helikopters in en tussen de 60 en 90 brandweerlieden. Ruim 400 mensen zijn geëvacueerd. De oorzaak is nog niet helemaal duidelijk. Het weer nog tot slot. Vannacht neemt de bewolking in het noorden weer toe, met in het noordoosten een kans op een enkele bui. Elders in het land blijft het droog, waarbij er vooral in het westen en zuiden brede opklaringen aanwezig zijn. De temperatuur daalt uiteindelijk naar waarde tussen de 11 en 16 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Heerlijk wakker worden met
9: Perron 4. Ja, wij zijn nog even bezig om onze gevulde koeken naar achter te werken. En dan gaan wij gewoon zo beginnen met de tweede uur van Perron 4, waar wij natuurlijk ook nog leuke muziek en informatie hebben. En we beginnen weer, net als in het eerste uur, met een plaat voor Love. Maar eerst eventjes wat boodschapjes.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar.
13: Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4. Met John van Ginsem en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Welkom, welkom bij het tweede uur van Perron 4 hier
1: ja,
0: op deze zondag.
1: Ja, we zijn
0: zondag.
1: Er weer.
0: Ja, op deze zondagochtend.
1: De worstenbroodjes zijn weer op.
0: Ja, wauw, wat waren ze toch lekker, hè?
1: Ja, in ons gedachten.
0: In ons gedachten. Ja, welkom.
1: welkom in het tweede uur.
0: Ja.
1: We hebben zometeen nog een hit en een origineel.
0: Ja, klopt.
1: Uit de hele oude doos, mogen we wel zeggen.
0: Ja, ja. Uit de oude doos van Arita.
1: Ja, bananendoos.
0: ja, en verder hebben we nog het weer en informatie en leuke muziek. En, ik heb ook nog een hele leuke plaat. Omdat wij vorige week wilde ik die eigenlijk al draaien. Maar toen heb ik het erover gehad met René Vergooy. De laatste plaat van de Palomas, die heb ik nou wel. Die hadden wij toen ook niet bij in de studio.
1: Nee.
0: Maar nou heb ik hem wel. En dat is over de garage. Ah, die is wel leuk. Dus die wil ik dan ook nog straks even draaien over een minuutje of 10. We hebben vandaag geen Kees. Die is er niet.
1: Die is op vakantie.
0: Die is op vakantie. Zit lekker even in de zon of in de zee. Weet ik wat. Ik vond het al heel knap dat hij vorige week toch nog eventjes... terwijl hij al op vakantie was vanaf een berg. Hij zat volgens mij in de... Hij zat gewoon in zijn hotelkamer. Om even uit zijn hoofd te doen. Maar ja, voor mij hoeft hij niet gewoon lekker vakantie gaan vieren, toch?
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Het is hem gegund.
0: Daarom. Ja, de eerste plaat waar we mee begonnen was van Love. Net als de tweede plaat, net als de eerste in het eerste uur, was ook Love. En ja, deze zullen we ook mee onthouden. Die is leuk. Van ook een Nederlandse band, Chef Special, Amigo.

0: Chef Special, ja, die maken ook nog steeds heel veel leuke muziek en zitten op heel veel festivals. Consultancy.
1: Ja, dat heb ik hem pas nog gezien. En ja. Was.
0: Heerlijk om Chef Special. Nou, natuurlijk zijn met samen met andere bands die het goed doen. Ze hebben ook ooit een samenwerking gedaan op het podium met de Staat uit Nijmegen. Was ook een hele leuke samenwerking om te zien. En ja, zo heb je het wel eens vaker. Dat bands op het podium samenwerken en samen leuke dingen doen, toch?
1: Ja, er gaat niks boven mooi samenwerken, hè?
0: Ja.
1: Dat gaat ook in de maatschappij met alles natuurlijk, hè?
0: En daarom.
1: We gaan nog even naar een mooie zomerse plaat van Tony Esposito.
0: Oké.
1: Papa Chico.
0: Lekker.

0: Ja, en zij treden ook nog steeds op Tears for Fears. En dit was uit een 80e jaar natuurlijk. Everyone wants to rule the world. En eigenlijk heette het nummer in de eerste instantie Everybody wants to go to war. Alleen daarna hebben ze Rules the World van gemaakt. Ja, dat weet ik nog toevallig. Brengt ons naar het volgende toch? Of niet, Martin?
1: Ben je er? We kennen de hits, maar Perron 4 kent ook het origineel.
0: Oh, deze uitvoering van Jingle, die kende ik niet eens meer. Maar we gaan naar 1967.

0: Ja, en iedereen... Iedereen loopt er wel een beetje mee weg met Respect. En dat is ook wel een heel mooi nummer uit 1967. Hadde toen zelfs de top 40 stond op de 11e plaats en stond er 12 weken in. En dat is wel een lange tijd voor toen en van nou al helemaal. Het was eigenlijk een impetatie op het feministen natuurlijk voor Aretha Franklin. En daar maakten ze eigenlijk ook makkelijk gebruik van. Het was haar eerste hitje waardoor ze echt doorbrak. En daarna heeft ze nog vele nummers gemaakt natuurlijk. Zoals Fink en zo. No. Maar het was natuurlijk niet origineel van haar. Want anders zat ze niet in hit en origineel. Het is van een man die helaas al lang niet meer onder ons is. Aretha Franklin ook al niet meer sinds een aantal jaren. Maar Otis Redding. Hij werd geboren op 9 september 1941. En hij stierf op 10 december 1967. Dus dat is alweer een hele tijd gehad. Hij heeft zero's nooit gehaald. En toch, het was een ontzettende goede soul-artiest, Otis Redding.
1: Hij is ook verongelukt met de vliegtuig, geloof ik.
0: Oh, is dat zo?
1: Ja.
0: Oh, dat weet ik dus dan niet. Zover heb ik dan niet gekeken. Even kijken of ik dat ergens kan vinden. Nou ja, goed, dan moet je naar Wikipedia. Maar dat is verder dan ook niet zo belangrijk. Het nummer komt eigenlijk van hem af. Het stond... In 1965 heeft hij het al geschreven. Het moest op een soort verzamelalbum van me komen. En... hij schreef het eigenlijk een beetje voor Aretha Franklin. Maar het was toch origineel echt van hem. Otis Redding gaan we dan ook draaien, het origineel en Respect.

0: Don't worry, be happy. Huh?
1: Ja, dit was van Don't Worry van Kim Appleby. En ja, die zong in de jaren 80 heel veel met haar zus samen. Maar die zus is overleden. Mel en Kim natuurlijk, respectable. En wat hebben ze uitgebracht? En dit was zij alleen. Toen was haar zus alleen al overleden. Ja, daarvoor natuurlijk Otis Redding met het originele van Respect. Eventjes nog snel naar de agenda, want het volgende weekend is ook in Grave het Food Truck Festival. Dat is dus vrijdag, zaterdag en zondag. Happen en tappen op het Food Truck Festival met natuurlijk leuke muziek en van allerlei soorten eten wat je daar aan de kade van Grave natuurlijk te pakken kunt krijgen. Dus ja, dat wordt allemaal gezellig. De Maastraat, dat is de hoofdlocatie, wordt dat genoemd. En van vrijdag 24 tot 26 juli happen en tappen het Food Truck Festival aan de Loswal in Grave met zo'n 15 verschillende food trucks, live muziek en vermaak voor jong en oud. Dus dat is in ieder geval al in Grave het volgende week te doen. En dan maar ook nog even snel. We hebben natuurlijk de Vierdaagse en die komt overal ook. Nou, niet overal, maar die komt op verschillende plaatsen waar de Maas is. Door onze provincie wil ik zeggen, maar het is geen provincie. Het is
0: onze gemeente.
1: Onze gemeente. Ja. En dat is natuurlijk ook een. Hij komt door Kuik heen en dat is aanstaande donderdag. Dus dan is daar ook een heel groot feest aan verbonden. Natuurlijk ook en van alles wat u daar kunt doen en zien natuurlijk. Terwijl die Vierdaagse binnenkomt. Ja, dan gaan we naar een Nederlands product, of niet?
0: Ja. Amar.
1: Amar. Ja, het zijn mij niks. Maar,
0: nou ja, het is een echte Nederlandstalige artiest, een volkszanger, zullen we maar even noemen.
1: Ja.
0: En met de bijnaam Ali Hazes.
1: Ja, want hij, dat meen je niet.
0: Nou, hij is begonnen als imitator van André Hazes en doet hij op een geweldige manier.
1: Okay.
0: En het is een schone vent, zullen we maar even zeggen.
1: Nou.
0: Hij is pas 29 jaar, dus hij heeft nog een heel leven voor de boeg. En hij zit ook in veel programma's en hij maakt ontiegelijke mooie muziek. En hij is deze week binnengekomen in de Nederlandstalige top 30 en de stem in je hart.
1: Oké.
0: Amar.

0: Nou, ik voel me verschrikkelijk ouderwets, weet je dat?
1: Ja, is dat zo?
0: Ja, ik had helemaal van die Amar helemaal niks gehoord. Want misschien hou ik me ook niet altijd met alles bij. En jij zit er even over Amar te vertellen. En het klinkt ook nog lekker ook.
1: Ja, dat klinkt zeker lekker. Ik heb het niet voor niks uitgezocht. En je heeft niet voor niks een plaats verdiend in de nationale Nederlandstalige top 30. Zullen we maar even zeggen.
0: Ja.
1: En ik vind het zo'n vrolijke vent. Ik kan er niks aan doen. Ik heb er wel respect voor.
0: Ja.
1: En het liedje waar hij over zingt, dat ging eigenlijk over dat je ook wel kattenkwart en zo uithaalt. Dat brengt me op het volgende. Mijn neefje die was van de week naar de tandarts geweest en die moest een beugel.
0: Ja.
1: En dat ging niet helemaal goed, dus je moest twee tanden laten trekken. Om een beugel te kunnen plaatsen.
0: Ja.
1: Dat heeft hij gedaan. En die week, in diezelfde week was hij thuis flink chagrijnig.
0: Uh-huh.
1: Hij was niet te hanteren.
0: Uh-huh.
1: En toen zei zijn vader van, ik zal jou een pak rammel geven. Dat is goed, zei hij, maar wil je dan ook eerst verdoven?
0: Ja.
1: Oh ja, we gingen naar het weer, hè?
0: Ja, we gaan het weer.
1: Ja.
0: Morgen is het weer. Nee, vandaag is het weer. Weer.
2: Oh. Het weer van de aankomende week.
0: Moet je wel een schuifje omhoog zetten, ja. Sorry, mijn schuld. We gaan naar het weer van de aankomende week. Ja, het is... Ik denk persoonlijk dat we heel mooi weer gaan krijgen aankomende week. Niet dat tropische, maar gewoon een lekker aangenaam temperatuurtje. En dat begint vandaag al met zo'n neerslag... maar van maar 5%. Een luchtige vochtigheid van 62%. Blijft het de hele dag een beetje zonnig en bewolkt met een temperatuur die zo'n 21 graden heeft. Dus het is eigenlijk wel lekker. Ook heerlijk festivalweer. Ook heerlijk weer om er lekker op uit te trekken op de fiets en zo. Niet te heet, niet te koud. En daar gaan we mooi eigenlijk ook naartoe. Want nauwelijks kans op regen. Af en toe... wel een wolkenveld, maar voornamelijk de zon die daar doorheen komt. En morgen dan zo'n 22 graden. En na dinsdag wordt het dan eigenlijk nog warmer. Dan is het wel bijna geen kans op regen, maar heel veel zon. En de temperatuur dan zo'n 23 graden. Die zakt dan wel weer weg op de woensdag. En dan zakt de temperatuur ook naar zo'n 20 graden toe. Woensdag wordt dan ook wat meer kans op bewolking. Iets minder zonnig. Waar we daardoor natuurlijk weer op donderdag mooier weer gaan krijgen. Waar de zon iets meer doorkomt. En vrijdag, dan is de dag dat ik vakantie ga krijgen. Dan is het heerlijk weer om je vakantie te beginnen. Dat is ook zo'n 24 graden. Dat is echt een mooie temperatuur. Warmer moet het eigenlijk ook niet worden met volop zon. En daar hebben we zaterdag eigenlijk dan ook mee te maken. Af en toe misschien hier en daar kans op een lokale bui. Maar echt een temperatuur van zo'n 24 graden. Nou, en dan zondag, dan hebben we wel meer kans op bewolking en regen. Alleen, niet zo gek veel, maar toch wel iets meer, waardoor de temperatuur ook weer zakt naar zo'n 21 graden.
1: Kortom wel behagelijk, hè?
0: Ja, het wordt een lekker weekje en ik hoop dat het ook gewoon echt lekker leuk vakantieweer voor mij wordt. Dan heb ik het ook.
1: Het is je gegund, John.
0: Oh, kijk, dan is me nog iets gegund.
1: Ja, natuurlijk.
0: Nou, is expressive. I would stay.

0: Crash heb natuurlijk. En ja, het was hun eerste hit. En het was gewoon een prachtige plaat. En daarna hebben ze nog verschillende nummers uitgebracht. En ja, daarvoor natuurlijk het weer. En nu gaan we eigenlijk, ja, ik zeg al, vorige week was René van Rooij in de studio. En die zat vroeger bij de WC Experience. Hij doet er pap en pudding bij. Daar hebben we straks ook een plaat van gedraaid. En we hadden het over hun laatste plaat die ze uit hebben gebracht van de Palomas, waar hij bij zit. Dat is een voornamelijk Achterhoekse band die heel veel piratenmuziek doet. En dat loopt eigenlijk gewoon als een trein daar in de Achterhoek. Maar ook gewoon in Drenthe en zo. Dat is gewoon daar geweldig.
1: Ja, het loopt als een trein, maar er moet nog wel olie bij.
0: Ja, en wij zijn de specialisten in treinen natuurlijk, want wij staan langs het perron.
1: Ja, wij staan
0: langs het perron. Wij staan langs het perron, ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Olie erbij. Ja, daar moet inderdaad olie bij, want ze hebben een oud nummer toen van de Brothers uitgebracht. Ja, zo heet het. Een oud piratenlied van de Brothers. Moet er misschien nog olie bij, het garagelied? Nou, dan gaan wij gewoon even nu draaien, het garagelied van de Palomas. En volgens mij zitten ze binnenkort in Warnhooy, maar dat gaan we dadelijk eventjes opzoeken.
1: Ja, op de kerk.
0: Ja, het begint natuurlijk met geknetter. Want het gaat natuurlijk over het garagelied. Leuk. De Palomas.

0: Ja.
1: Die auto loopt weer, hè?
0: De auto loopt weer. Ze zitten in ieder geval in Wanghooi met de kermis. Ik weet alleen even niet welke dag en waar.
1: Ja, want ze hebben een heel fantastisch programma in Wanghooi.
0: Ja, want ze zitten op het Giezenplein. En hoe en wat de plannen weten de ticketprijs. Nee, ik weet het even niet, maar ze spelen in ieder geval in Wanghooi, de Palomas. En dat is natuurlijk gewoon prachtige muziek. Kijk anders eventjes op de site van Kermis Wanghooi. Ja, en dit was een oude nummer van de Brothers. Moet er misschien nog olie bij. Ja. Af en toe wel lekker zo in zo'n plaat weer tussendoor te horen, toch?
1: Ja, natuurlijk. Wij
0: draaien ook gewoon...
1: We houden een beetje van...
0: Van alles door elkaar, toch?
1: Van alles door elkaar.
0: Net als Ecstasy. Ook alweer zo'n bandje wat niemand meer kent. Census Work Overtime.

0: Ja, het zit er alweer op.
1: Waar ging het weer vlug?
0: Ja. De twee uur per om vier met van allerlei muziek en informatie. Ik moet nog eventjes wel vertellen dat natuurlijk... volgens mij is het aanstaande zaterdag het Slokop Festival is. Hard Rock in Landhorst. Dus daar moeten we nog met z'n allen naartoe. Nou, dit was Perron 4 voor deze week. En volgende week zijn we weer terug.
1: Zeker.
0: Ja. Komt goed.
1: En, ondanks de vakantie zijn we toch weer terug. Hè?
0: Ondanks de vakantie zijn we toch weer terug. Ja, misschien heb ik nog even een weekendje erop pakken, maar dat zien we dan wel.
1: Dat zien we dan wel.
0: Nou, laatste plaats, Sandy Coast.
1: Het is een wonder boven wonder.
0: Tot volgende week. Doei doei.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan zijn meerdere bezoekers gewond geraakt door een zware hagelbui. Grote hagelstenen kwamen tijdens het optreden naar beneden, waarna het concert werd stilgelegd. De 80.000 fans konden dus na 5 liedjes weer naar huis. Het optreden wordt niet meer ingehaald en bezoekers krijgen hun geld terug. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. In de Haagse Meidoornstraat mag sinds afgelopen nacht weer worden geparkeerd. Daarmee zijn alle afzettingen na de vondst van een groot drugslab opgeheven. De politie trof grote hoeveelheden grondstoffen voor drugs aan na een klacht over stankoverlast. Omwonenden konden gisteravond hun huis weer in. In het onderzoek zijn 4 verdachten aangehouden. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard en Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits.
1: Come on and do the jailhouse rock with me.
0: En ook deze.

Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja.
3: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn?

0: van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Een 33-jarige man uit Amsterdam heeft vanochtend vroeg als spookrijder een aanrijding veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Hij botste op een taxi met meerdere inzittenden. Niemand raakte gewond. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol. Hij blies ruim 2,5 keer de toegestaan hoeveelheid, verloor zijn rijbewijs en zijn auto is in beslag genomen. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. De opvarende van de gezonken duwboot in de Koenhaven in Amsterdam is overleden. Het slachtoffer werd vanochtend gevonden. Waardoor de duwboot gisteren is gezonken is nog onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanvaring. De politie, arbeidsinspectie en inspectie leefomgeving en transport onderzoeken de oorzaak. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
4: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
6: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
4: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
8: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. Makelaardij Twan Pols uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen naam opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik. Music is my first love. And it will be my last. Slam it!

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereld.

0: wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Zware onweersbuien hebben gisteren in en rond New York voor overstromingen en stormschade gezorgd. Straten liepen onder water, auto's kwamen vast te zitten en er waaiden bomen om. Burgemeester Mamdani riep inwoners op binnen te blijven. De verwachting is dat het vanavond rond de aftrap van de WK-finale in het MetLife Stadium droog is. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Bij een schietincident bij een discotheek in Antwerpen is vanochtend een man van in de 20 overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later. De schutter vluchtte na het incident. Bij een huiszoeking zijn meerdere mensen aangehouden. De politie onderzoekt wie betrokken was bij de schietpartij. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: Als Marshmallow, de koning van de elektronische beats, de studio induikt met een van de grootste stemmen uit de country pop, Kelsey Ballerina, dan weet je dat het vonken geeft. Another Drink gaat over de momenten dat je eigenlijk naar huis had moeten gaan, maar besluit om nog één drankje te doen.
1: En dit is nieuw op Omroep.

0: droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op

Een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. In Oslo wordt vandaag een nationaal monument geopend voor de 77 slachtoffers van de terreuraanslagen van Anders Breivik in 2011. Het monument staat bij het Noorse regeringskwartier, waar een bom 8 mensen doodde. Later, op Utøya, kwamen nog eens 69 mensen om. De opening vindt plaats 15 jaar na de aanslagen. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Ondanks het verbod reden er vanochtend toch vrachtwagens over de Merwedebrug op de A27 bij Gorinchem. Rijkswaterstaat overlegt nog met de politie en het Openbaar Ministerie over de handhaving. Het vrachtverbod geldt sinds gisteren vanwege zorgen over de sterkte van de brug. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR.

0: Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
1: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. België gaat op zoek naar andere leveranciers voor nieuwe fregatten dan de Nederlandse scheepsbouwer Damen, schrijft de ANP. Minister van Defensie Franken vindt de huidige plannen te duur en levering te traag. De twee bestelde fregatten

0: Gatten zouden 2 keer zoveel kosten als verwacht en het eerste schip zou pas in 2033 kunnen worden geleverd. Is een flinke tegenvaller voor Damen nadat ook al Duitsland voor een andere leverancier koos. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en 3 tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Facebook en Instagram zijn weer bereikbaar na een wereldwijde storing vanochtend. Duizenden gebruikers melden problemen met inloggen en het laden van de platforms. Het aantal storingsmeldingen is inmiddels sterk afgenomen. Moederbedrijf Meta heeft de storing niet officieel toegelicht. Het weer dan, droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Droog en vooral in het noorden bewolkt. De wind waait uit noordwestelijke richting en is vrij stevig. Het wordt vandaag zo'n 17 tot 18 graden. In het zuidoosten maximaal 23 graden.
3: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Dichterbij dan je denkt.

Plan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 900.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website. Omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De grote natuurbrand ten noorden van Madrid heeft al meer dan 13.000 hectare verwoest en honderden mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Zaragoza woedt een oncontroleerbaar vuur. Spanje vreest voor verder.

0: escalatie nu het land zich opmaakt voor een nieuwe hittegolf, waarbij de temperaturen deze week kunnen oplopen tot boven de 45 graden. De Chinese staalproducent Jingye dreigt met juridische stappen tegen de Britse regering na de volledige nationalisering van British Steel. Het Chinese bedrijf verloor vorig jaar al de zeggenschap over dat bedrijf dat donderdag volledig werd genationaliseerd. Volgens de Chinezen is dat pure diefstal en daarom eist het bedrijf volledige compensatie. Vanaf Iran zijn raketten afgevuurd richting de Jordaanse havenstad Aqaba. Dat meldt het Israëlische leger. Israël en Jordanië zouden een raket hebben onderschept. In delen van Jordanië ging het luchtalarm af. Eerder was er al extra beveiliging rond de haven en luchthaven van Aqaba na Iraanse aanvallen waarbij twee Amerikaanse militairen omkwamen. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en drie tankers op de Zwarte Zee aangevallen. Volgens president Zelensky is dat een reactie op zware Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne. Daarbij was Kiev het belangrijkste doelwit. Oekraïne spreekt van een van de zwaarste Russische aanvallen met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten trekken enkele buien over. De noordwestelijke wind is zwak tot matig en het kwik daalt vannacht naar 10 tot 15 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en maximaal tussen 20 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installatie erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
5: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
6: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Okay. Yeah. I got a little song I wanna sing. Yeah.

0: terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW.
3: Klusbedrijf JSW.
2: De nummer 1 in Erco.
3: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
2: Klusbedrijf JSW.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. De Israëlische minister van Defensie Katz kondigde 3 nieuwe Nahal-nederzettingen in Noord-Gaza aan en noemt die belangrijk voor de veiligheid. Vandaag demonstreren duizenden kolonisten en aanhangers voor een terugkeer naar Gaza, gesteund door meerdere ministers. Het leger heeft wegen afgesloten uit voorzorg rond de mars. Topfavoriet Jonas Vingegaard heeft de Tour de France verlaten na een zware val in de 15e etappe. De Deen kwam hard in val bij een rotonde, greep naar zijn rechter sleutelbeen en werd per ambulance afgevoerd. De Visma-kopman stond 2e in het klassement achter Pogacar. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De country trein van Omroep Land van Kuik.

0: En je hoorde de man van Flat River in Missouri, de naam Furlin Husky. Hi country folks, welkom bij de 1805 te Nashville, een trein vol traditionele country, back-to-back, wekelijks op Omroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, all on board, de tweede country song. Na je hoorde I'll Sail My Ship Alone, komt John Snyder, I'll Still Be Loving You.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

I Still Be Loving You, werd gezongen door John Snyder. Van Fort Worth in Texas komt Roger Miller met I'm a Nut.

man van Los Angeles, Jake Hooker, I'm barely hanging on to me. En er komt er nog eentje achteraan hier uit Californië, Fresno. Daar groeide hij op, maar werd geboren. Werd hij in Moorhead in Mississippi. De naam Johnny Russell's, I'm getting holes in my boots.

Carl en Pearl Butler from Knoxville, Tennessee, hoorde je met Hanging Up on the Phone. En daarvoor David Frizzell. En die komt van El Dorado in Arkansas. Nu gaan we naar Billy Bass. Billy Bass gaat zingen I'm Here to Drink It All.

Johnny Duncan, it couldn't have been any better. Country-liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 to Nashville. De trein boorde vol traditionele country back to back. Mijn naam is Joon Huis van Omroep Land van Kuik. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week en tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long, we gaan eruit met Hank Thompson. It don't hurt anymore. En daarna Don Gibson, it's a long way to Georgia. Here is Hank Thompson.

0: Yo, he sure knows how to pick 'em, doesn't he? We love that country music.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Boeing overweegt de productie van de populaire 737 MAX verder te verhogen zodra het huidige doel van 47 toestellen per maand stabiel is bereikt. Volgens divisiehoofd Stephanie Pope gebeurt dit alleen na grondige veiligheidsbeoordelingen. Daarna wil Boeing opschalen naar 52 vliegtuigen per maand. De Farnborough Airshow start aanstaande maandag. 3 dagen na de scheepsramp in Indonesië zijn opnieuw 7 overlevenden gevonden. Een vrouw en haar zoon bereikten een onbewoond eiland, terwijl 5 anderen zich vasthielden aan een visfuik en drijvend puin. Tot nu toe zijn 56 mensen gered. 1 persoon is overleden en minstens 18 mensen worden nog vermist. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.

0: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
0: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Een hele goede avond. Daar zijn we weer. Lekker twee uur lang. Mac van Soesterbank. Zo, mijn laatste uitzending. Nou, die laatste uitzending, maar... Haast vakantie. Lekker. En we begonnen met... Splitsing, wind en zeilen. 7:08 op zondag 19 juli 2026. Lekker zin in zomer, wie niet. Het is lekker afgekoeld vandaag. En dat blijft even voorlopig zo. Maar wie weet, wordt het weer warmer. Dus wees je voorbereid. Tot 9 uur ben ik bij jou, met mij op de bank. Of we zitten in de tuin, of we liggen lekker op de bank. Of zitten op de bank. We zijn lekker tot 9 uur.

platen te kijken. Jaren 80 dat ik deze uitkwam. Zometeen met Toto en Muzanga, ook een heerlijke plaat. Lekker te luisteren met z'n tweeën of lekker alleen op de radio. Lekker op de bank.

0: Oh, het is een heerlijke plaat van Coco en Ben. Justin on the Corner uit de jaren 80. Denk ik een beetje begin 90. Is 6 voor half 8 is het op jouw radio op Omroep de Keuk. Ik zei het al, vandaag nog één uitzending en dan heb ik lekker 3 weken even lekker vakantie. Ga ik genieten, accu opladen en hopelijk van het mooie weer en leuke dingen te doen. Zometeen Chris Ria en On The Beach.
1: Dit is Relaxen met Van Soest op de Bank. Omroep Land van Kuik.

Ja, een prachtige plaat van Chris Rea on the Beach. Je kent hem misschien nog wel van Dry Mom for Christmas. Maar het duurt eventjes nog. Is nog een lekker lange zomer. Niet lang geleden is hij overleden, Chris Rea. Met zijn donkere stem, een beetje een heese stem. En vinden wij wel mooi, houden we wel een beetje van. Verder met muziek.

Ook zo'n heerlijke nummer van Donna Summer. Plaat uit 1980. Ja, een beetje mijn tijd was ik opgegroeid. Of groeide ik in die tijd. Ja, een beetje jaren 80 muziek. Een beetje uit mijn tijd. Niet alleen mijn tijd, maar onze tijd. En toen luister ik al naar de top 40. Ja, dat was lang geleden. En nog een maandje, dan zit ik alweer 31 jaar DJ bij de radio. En dan gaan we even Robert Hemlis draaien met Him. Een heerlijke plaat. En ik kom nog heel lang te mogen blijven bij Omroep Verkuik, want ik heb reuze naar mijn zin. We gaan deze plaat eens draaien. Dat is ook een heerlijke nummer. Robert Hemlis en Him.

mooi nummer. Oh, wat is mooi nummer. One Time Fly Away, Wendy Gravitt. Straks in deel 2 nog een leuke muziek voor jou. Tot straks. Houdoe.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkenen kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Canada sluit vanaf maandag tijdelijk de grens voor buitenlandse reizigers die in de afgelopen 21 dagen in de Democratische Republiek Congo zijn geweest. De maatregel volgt op een ebola-uitbraak in het noordoosten van Congo, waar volgens officiële cijfers 893 mensen zijn overleden en 267 besmettingen zijn vastgesteld. België overweegt de bestelling van 2 fregatten bij Damen Shipyard te annuleren vanwege oplopende kosten en vertragingen. De prijs is gestegen naar 1,3 miljard euro per schip en de levering wordt pas vanaf 2033 verwacht. Defensieminister Theo Franken onderzoekt daarom alternatieve Europese scheepsbouwers. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil.

0: zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
1: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Welkom terug bij deel 2 alweer, laatste deel. We begonnen met een oudje van Katja Kogo en To Sky. Hier bij Omroep Landverkuik lekker tot 9 uur nog. En even kijken, 7 over 8 is het inmiddels. In jouw zondag.
1: Je weekend goed afsluiten?
2: Dat doe je met Van Soest op de bank.

Wat een heerlijk nummer van Club Tropicana van Wham. Uit 1983 kwam deze plaat. Ja, ik heb weer een plaat gevonden. Gotcha Google, Big Apple. Ik weet niet of ik dat mag draaien. Maar ja, het is een blijvend mooi nummer. Anders draai ik die andere keer wel. Kan altijd nog even kijken of ik nog een mooie plaat heb klaar liggen. Voor Imagination. Kan ook nog gaan draaien. In ieder geval... Op deze, dat is ook een oude plaat. Ik wou zeggen, ik heb hem toch gestart. Yes, On Your Lady Heart, ook 1983. Hele oude plaat. Ik kijk eens inmiddels 7:15 op Omroep Kuik op jouw radio, op jouw zondagavond. 19...

Ja, je kan er misschien wel. Je hebt, even kijken hoe je het zegt. Frank Stallone is de broer van Sylvester Stallone. En Frank Stallone is een zanger. En Sylvester Stallone is een acteur. Een hele goede acteur. En ja, het zit hem binnen de ene acteur en de andere zanger. Gelukkig ben ik geen zanger. Nee, gelukkig niet. Ik doe lekker radio maken voor iedereen. Zometeen de Raccoon. En Close Your Eyes van de Raccoon, afkomstig uit een dorpje Zeeland, provincie Zeeland. Hele mooie plaat. Mooie plaat.

Ah, ik vind het zo'n mooie plaat van Tears of Fears en Shout. Even kijken uit de jaren 80 hier bij Omroep van Keuken. Dat is ook een hele mooie plaat, vind ik tenminste. Een mooi nummer. Jet Shoe, Don't Go.

Ja, de dijk bloedend hart. De groep bestaat niet meer met Huub van der Lubbe toen. Zijn oude plaat eigenlijk al. Kajak gaan we even draaien. Is ook een mooi plaat. Vind ik tenminste een mooi nummer. Anna heet het plaat. Of het nummer eigenlijk. Van Kajak. Even kijken. 1980 kwam deze uit. Ja, het is inmiddels... 10 voor 9, nog een paar uurtjes eventjes te gaan, dan zitten we weer op voor vandaag.

Ja, ik ken het trouwens het nummer niet van Kajak en Anne. Ja, er zijn heel veel mensen die Anne heet. Je hebt ook het plaatje van Clouseau Anne. En zometeen gaan we even lekker nog naar BZN uit Volendam. En dan zit mijn programma erop voor vandaag. Ik hoop dat je genoten hebt van de muziek. En ik ga dadelijk lekker genieten van 3 weken vakantie. Ik blijf gewoon in Nederland hoor. Jawel. Oh, 1980. Nou, tot over 3 weken. Heb een fijne vakantie. Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het programma. Ik heb mogen maken tot nu toe. En ik kom wat terug, uiteraard. Tuurlijk, over 3 weken.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferde zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferde. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de Straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Een vermoedelijke verkeersruzie in Harderwijk is vanmiddag uitgelopen op een reanimatie. Een betrokkene kreeg na het conflict een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een 24-jarige man uit Harderwijk aan en onderzoekt nog wat de precieze aanleiding van het incident was. Werkgevers nemen volgens brancheorganisaties steeds vaker maatregelen tegen extreme hitte, zoals extra pauzes, koelwater en aangepaste werktijden. Vakbond FNV waarschuwt echter dat de regels niet overal worden nageleefd, vooral bij arbeidsmigranten en ZZP'ers. Er zijn geen landelijke cijfers over extra ziekteverzuim door de hitte. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
7: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.

0: Ja. Je Socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3106.

0: Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Omroeplvc.nl. Dit is het nieuws. Goedenavond. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen en tankvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's. De versterking volgt op wederzijdse aanvallen rond het conflict over de straat van Hormuz en wijst op mogelijke verdere escalatie. In Oslo is een herdenkingsmonument geopend voor de 77 slachtoffers van de aanslagen van Anders Breivik in 2011. Het kunstwerk van Matthias Valbakken bevat de namen van de slachtoffers en verwijst naar Utøya. Breivik pleegde een bomaanslag in Oslo en een schietpartij op het eiland. Hij kreeg destijds 21 jaar cel. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl. Hey,
4: hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. In een woning in het Drentse Bovensmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. In de buurt van Napels is de Italiaanse sportjournalist Luigi Esposito dood aangetroffen. Volgens de autoriteiten werd hij vermoedelijk doodgeschoten en daarna verbrand. De 53-jarige Esposito werkte voor lokale media en een milieuagentschap. De politie onderzoekt de omstandigheden van de moord. Het weer tot slot. Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van

0: complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
1: Zet de airco maar een standje lager, draai de ramen open en laat de waan van de dag even volledig achter je. Ga op reis naar de uitgestrekte, zonovergoten landschappen van het Amerikaanse zuiden. Het trio Kroenben en de warme soulstem van Leon Bridges sloegen de handen ineen voor een plaat die inmiddels de ultieme definitie van onthaasting is geworden. Een hypnotiserende groove die voelt als een warme zomerbries door je haren. Dit is Texas Sun. You say you like-

0: Vanavond blijft het in het zuiden grotendeels droog met zon, terwijl vanuit het noorden meer bewolking binnentrekt en in het noordoosten een bui mogelijk is. Morgen blijft het vrijwel overal droog met afwisselend zon en wolken. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot lokaal 24 graden in het zuiden.
1: Aanstaande vrijdag is het moment voor het Land van Kuik. Want dan komen duizenden wandelaars van de Vierdaagse van Nijmegen weer door onze streek. Van Graven, Vianen, Beers, Linden en Kuik. Overal langs de route is het één groot feest. Muziek, applaus, vlaggen en blije gezichten. Het Land van Kuik laat zich weer van zijn beste kant zien. En natuurlijk is Omroep Land van Kuik er de hele dag live bij. Via radio, televisie en online brengen we live sfeerverslag en interviews. We staan langs de route, praten met wandelaars en laten jou thuis meegenieten. Dus zet je radio aan, kijk live mee op tv of volg alles via onze website en socials. Aanstaande vrijdag, Vierdaagse in het Land van Kuik. Beleef het mee bij Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
0: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet-ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen. In een woning in het Drentse Boversmilde is zondagavond een grote brand uitgebroken. Een aanwezige persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het vuur snel geblust, maar er kwam ook veel zwarte rook vrij. De oorzaak is nog onbekend. Eerder werd mogelijk een drugslab ontdekt bij diezelfde woning. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgt de druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Makelaardij Twan Poels uit Kuik en Hans Jansen Makelaars uit Nijmegen gaan samenwerken om hun positie op de regionale woningmarkt te versterken. Klanten merken voorlopig weinig verandering. Beide kantoren blijven onder eigen namen opereren. De samenwerking leidt tot meer kennis, een groter netwerk en een breder dienstenaanbod. De wandelaars uit het Land van Kuik zijn klaar voor de Nijmeegse Vierdaagse. Trudy en Lisette hebben samen meer dan 400 kilometers getraind en kijken uit naar de sfeer en saamhorigheid. Ook Ben en Wilma zijn enthousiast, terwijl de 11-jarige Ties zijn eerste Vierdaagse loopt. Hun belevenissen zijn te volgen via 4DTV. In Land van Kuik liggen meer dan 100 woningen binnen 500 meter van geitenhouderijen, evenals een kinderdagverblijf. Het kabinet wil een afstandsnorm van 500 meter invoeren, maar de regelgeving wordt pas over enkele jaren wettelijk vastgelegd. De gemeente start een inventarisatie naar de gevolgen voor toekomstige ontwikkelingen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: 25-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij nachtclub Icon in Antwerpen. Het 23-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis. Volgens berichten ontstond vooraf een ruzie op de parkeerplaats. De verdachte, mogelijk bekend in het criminele circuit, werd later samen met anderen gearresteerd. De politie onderzoekt de zaak. Zondag zorgde druk vakantieverkeer opnieuw voor lange wachtrijen bij de Gotthardtunnel in Zwitserland. Richting het zuiden stond er een file van maximaal 14 kilometer. Dat kwam neer op ongeveer 2 uur aanschuiven. Aan het einde van de middag was de file nog 12 kilometer lang. Ook richting het noorden waren er problemen, met een wachtrij van 3 kilometer en een vertraging van ongeveer een half uur. Dan nog het weer. In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1100.

prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.

In de nacht blijft het op de meeste plaatsen droog, met alleen in het noordoosten nog kans op een bui. De temperaturen dalen naar 10 tot 15 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, maar vrijwel droog. Het wordt 20 graden in het noorden en lokaal 24 in het zuiden.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Een Amerikaanse militair is in Irak omgekomen tijdens een gecontroleerde explosie bij het ontmantelen van een niet ontplofte Iraanse raket. Een tweede militair raakte gewond. In Jordanië kwamen eerder al twee Amerikaanse militairen om door een Iraanse aanval. Een vermiste militair is daar mogelijk dood teruggevonden. De identificatie daarvan zal nog volgen.